Atmosphäre. Het liefst kom ik nooit, nooit, nooit meer neer. Het verleden doet zeer, maar heb ervan geleerd. En dat zeg ik terwijl ik de toekomst negeer. Door de wolken langs de steden, ik kom nooit meer naar beneden. De toekomst is onzeker, wil gewoon mijn leven leven. Geef me even, geef me even. Ik ben op eenzame hoogte en dat moet je wel beseffen.